0: taxidermia, a ti dejas.
1: En Brasil me va a quedar.
2: Sí, ¿no? Tu wil bestaan wel.
3: Nee,
0: de brain. Samen kan wel zoeken. Dat is een heel goed ding. Dan zeg ik in het boek van Melijn of Jozef dat alles bij God geregeld was. En dat was Newton. Newton dacht dat met die al
1: harmonisch
0: was.
1: Dat is
0: het
1: wel
0: een beetje meer. De harmonie. De harmonie. Dat is het veelste boek. Die Walt Disney heeft er gewoon een koot gehad. Die bewaarde.

0: Walter, wat is dikkie?
1: Dit is een volgende poes, hy wil een boel waar ek.
0: Jere, hy is dood, hè?